0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo, publiciteit.
2: De radiosprogram op Radioactief.
3: Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dinsdags voor 4 bis 6.
4: Stop the two of us from making some
5: downtown. No final
6: bei Radioactief.
7: Wow, wow, wow, wow.
3: An 80s corner.
8: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
9: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
2: Meu Ofislung geht nicht.
6: Radioactive. Zuma.